0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: De Amerikaanse Kamer van Koophandel klaagt de regering Trump aan over het plan om bedrijven $100.000 per jaar te laten betalen voor de H-1B-werkvisa. Die visa zijn bedoeld voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers. De organisatie stelt dat vooral kleine bedrijven hierdoor worden benadeeld en dat Trump het congres omzeilt, terwijl het systeem juist gelijke kansen voor bedrijven moest bieden. Vandaag in Sight heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Johan Derksen, Wilfred Gené en René van der Gijp waren niet aanwezig bij de uitreiking in Carré. Andere winnaars waren Gera Zoling voor de online serie, Wesley van Klink als acteur, Thomas van Groningen voor talent, Eva Jinek voor de impact en Summer Break bij de jeugd. Het was de 60ste jubileumeditie. Martijn Krabbe kreeg een staande ovatie vanwege zijn ziekte. En de Amerikaanse president Donald Trump zal binnenkort in Boedapest zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ontmoeten. Volgens Trump wordt het een productief overleg gericht op handel na de oorlog in Oekraïne. Vooraf spreken hoge diplomaten, waaronder minister Marco Rubio. Trump ontvangt vrijdag ook Zelensky in Washington om te praten over het mogelijk inzetten van Tomahawk-raketten tegen Rusland. Dan het weer tot slot. Vannacht blijft het bewolkt met vooral in het noorden nog plaatselijk een bui. De temperatuur zakt naar 9 tot 12 graden. Morgen overheerst bewolking opnieuw en komt er af en toe wat regen of motregen voor. Tussen de buien door kan het tijdelijk droog zijn, maar veel zon is niet te verwachten.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Wat vind jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws.
2: De Amerikaanse Kamer van Koophandel klaagt de regering Trump aan over het plan om bedrijven $100.000 per jaar te laten betalen voor de H-1B werkvisa. Die visa zijn bedoeld voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers. Vandaag in Site heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Johan Derksen, Wilfred Gené en René van der Gijp waren niet aanwezig bij de uitreiking in Carré. En de Amerikaanse president Donald Trump zal binnenkort in Boedapest zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ontmoeten. Dan het weer tot slot. Vannacht blijft het bewolkt met vooral in het noorden nog plaatselijk een bui. De temperatuur zakt naar 9 tot 12 graden. Morgen overheerst bewolking opnieuw en komt er af en toe wat regen of motregen voor. Tussen de buien door kan het tijdelijk droog zijn, maar veel zon is niet te verwachten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio, Radio Experience.
3: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
4: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Bij het gemeentehuis in Uitgeest liep een demonstratie tegen een mogelijk AZC uit de hand. Honderden betogers waren aanwezig toen rond 7:45 zwaar vuurwerk een ruit vernielde. De raadsvergadering binnen werd daarom tijdelijk stilgelegd. Niemand raakte gewond en er zijn geen arrestaties verricht. Rond 9:00, nadat de demonstratie was afgelopen, kon de vergadering weer worden hervat, dat meldt de politie. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft Trump gelijk gegeven. De regering mag bepalen dat in paspoorten alleen het geslacht bij de geboorte komt te staan. Daarmee draait het Hof een eerdere uitspraak uit Boston terug. Onder Joe Biden mochten mensen zelf kiezen of ze een M, V of een X in hun paspoort wilden, ook zonder medische papieren. En dat mag dus niet meer, een flinke klap voor de transgenderrechten. En tijdens de rechtszaak tegen pleegouders Johnny van den B en Daisy W gaven ze toe dat hun gezin geen veilige plek was. Van den B bekende het pleegmeisje te hebben vastgezet voor haar veiligheid, maar ontkent mishandeling. Het meisje belandde vorig jaar met zware verwondingen in het ziekenhuis. Eerder werden ook 2 Syrische broertjes mishandeld. De pleegvader raakte geïrriteerd en besloot verder te zwijgen in de rechtszaal. Morgen volgt de tweede zittingsdag. Dan nog het weer. Het is vannacht overal droog, maar op sommige plekken kan wat mist ontstaan. Het wordt niet erg koud, rond 6 graden in het oosten en ongeveer 10 graden aan zee. Morgenochtend kan het in het westen en noorden nog wat grijs zijn met mist, maar later breekt de zon door. In de middag wordt het vrij zonnig en zacht met 13 graden op de Wadden en 18 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
8: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
7: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
8: Topvoorzetramen.nl.
9: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar 25 euro. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
12: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

Rob van Genderen. Zaterdagmiddag, 4 uur. De Zaterdagmiddagshow. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Moet er nog wat grijs zijn met mist, maar later breekt de zon door. In de middag wordt het vrij zonnig en zacht met 13 graden op de Wadden en 18 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
2: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
3: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: D66, GroenLinks, PvdA, CDA, NSC en SP steunen een wetsvoorstel om de minister van Justitie de bevoegdheid te ontnemen het Openbaar Ministerie opdrachten tot vervolging te geven. VVD en BBB willen die mogelijkheid behouden. Hoewel de bevoegdheid nooit is gebruikt, vreest D66 misbruik zoals in Hongarije en de Verenigde Staten. De Oekraïense president Zelensky sprak in Kiev met de Amerikaanse gezant Keith Kellogg over Patriot-leveringen, gezamenlijke droneproductie en strengere sancties tegen Rusland. Hij wil via handelstarieven Poetin tot overleg met hem en president Trump bewegen. Ook bracht Zelensky condolences over na de dood van activist Charlie Kirk, terwijl hij Trump bedankte voor dienststeun na de moord op de Oekraïense vluchteling Irina Zarutska. En Frankrijk stuurt 3 extra Rafale-gevechtsvliegtuigen naar Polen om het Poolse luchtruim en de NAVO-oostgrens te beschermen. Dat meldt president Macron. Dit gebeurt vanwege de aanwezigheid van Russische drones in Polen. Macron benadrukt dat de veiligheid van Europa prioriteit heeft en weigert toe te geven aan Russische intimidatie. Over de exacte locatie en timing van de vliegtuigen gaf hij verder geen details. Ten slotte nog het weer. In de nacht na vrijdag trekken talrijke buien over de kustgebieden, vooral in het noordwesten, door warm zeewater. De zuidwestenwind blijft stevig en kan bij buien windstoten veroorzaken. Verder landinwaarts is het vaker droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt in de nacht naar zo'n 12 graden. Op de vrijdag buien, er staat een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Headlines
1: zijn de headlines uit het nieuws. D66, GroenLinks, PvdA, CDA, NSC en SP steunen een wetsvoorstel om de minister van Justitie de bevoegdheid te ontnemen het Openbaar Ministerie opdrachten tot vervolging te geven. De Oekraïense president Zelensky sprak in Kiev met de Amerikaanse gezant Keith Kellogg over Patriot-leveringen, gezamenlijke droneproductie en strengere sancties tegen Rusland. En Frankrijk stuurt 3 extra Rafale-gevechtsvliegtuigen naar Polen om het Poolse luchtruim en de NAVO-oostgrens te beschermen. Dat meldt president Macron. Ten slotte nog het weer. In de nacht na vrijdag trekken talrijke buien over de kustgebieden, vooral in het noordwesten, door warm zeewater. De zuidwestenwind blijft stevig en kan bij buien windstoten veroorzaken.

0: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
1: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
2: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. 83 jaar na de ramp met het Nederlandse schip van Imhoff hebben nabestaanden excuses gekregen van het kabinet. In 1942 verdronken 411 van de 456 Duitse gevangenen nadat de bemanning het zinkende schip verliet. De overheid verzweeg destijds de gebeurtenis. Met de excuses hopen ministers erkenning, afsluiting en innerlijke rust te bieden, gelijktijdig met de presentatie van een boek over de ramp. Tijdens een optreden in Lima zijn 4 muzikanten van de cumbia-groep Aguamarina neergeschoten, evenals een drankverkoper. 2 verdachten ontsnapten op een motorfiets. Het is onduidelijk of de aanval verband houdt met afpersing, maar Peru kampt met geweld tegen ondernemers. Aguamarina, met 1,1 miljoen maandelijkse Spotify-luisteraars, viert volgend jaar zijn 50-jarig jubileum. En Hamas verklaart de Gaza-oorlog voorbij. Dat meldt leider Khalil al-Hayya. Volgens onderhandelaars zijn er garanties van de VS, Arabische bemiddelaars en Turkije voor een permanent staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Israël zal 250 Palestijnen en 1700 gevangenen uit Gaza vrijlaten, terwijl Hamas alle gijzelaars zal vrijgeven als onderdeel van het Amerikaanse vredesplan. Dan nog het weer. Vanmorgen wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het grotendeels droog, met alleen in het zuiden kans op wat lichte motregen. De temperatuur ligt rond 13 graden en er waait een matige wind. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, droog en zacht, met maxima rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 83 jaar na de ramp met het Nederlandse schip Van Imhoff hebben nabestaanden excuses gekregen van het kabinet. Tijdens hun optreden in Lima zijn vier muzikanten van de cumbia-groep Aguamarina neergeschoten. En Hamas verklaart de Gaza-oorlog voorbij. Dan nog het weer. Vanmorgen wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het grotendeels droog, met alleen in het zuiden kans op wat lichte motregen. De temperatuur ligt rond 13 graden en er waait een matige wind. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, droog en zacht, met maxima rond 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
9: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
8: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
10: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
11: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser. De boekhouder die jou ontzorgt.
14: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Nederlanders laten jaarlijks naar schatting 190 tot 380 miljoen euro aan cadeaukaarten liggen. Veel kaarten zijn lastig in te wisselen en verlopen daardoor, waardoor het geld bij de aanbieders blijft. De Consumentenbond onderneemt stappen tegen deze partijen. Dat meldt de organisatie in het WNL-programma Stand van Nederland. Nederlanders kopen elk jaar 53 miljoen cadeaukaarten ter waarde van 1,9 miljard euro, maar ze laten ze opvallend vaak ongebruikt. In Spanje is een 37-jarige Nederlandse cryptomiljonair omgebracht door een bende die zich richt op het bestelen van vermogende crypto-investeerders. De politie arresteerde 5 verdachten in Malaga. 4 anderen zijn aangeklaagd in Denemarken. De man werd in april ontvoerd in Miras, samen met zijn 29-jarige Colombiaanse vriendin. 4 gemaskerde mannen grepen hem bij een landgoed en schoten het slachtoffer in zijn been. De vrouw vreesde voor haar leven. En in São Paulo zitten meer dan 1,4 miljoen inwoners al uren zonder stroom. Door harde wind zijn bomen op elektriciteitskabels gevallen, waardoor lijnen braken. Het is de tweede keer deze week dat de grootste stad van Brazilië door noodweer zonder elektriciteit zit. Maar bijna 400 vluchten zijn wel geschrapt. De netbeheerder weet nog niet wanneer alles hersteld is. Extra teams werken aan reparaties. En dan het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt. Lokaal kan wat lichte regen vallen. De zuidoostenwind is zwak en de temperatuur stijgt geleidelijk. Tegen het middaguur is het zo'n 7 à 10 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij hemdvoorhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemdvoorhem.nl.
5: Hey, wat voor gave doos heb jij nu in je hand?
6: Dit? Een mystery voetbalbox.
5: Mystery wat?
6: Voetbalbox. Je bestelt hem op mysteryvoetbalbox.nl. Je ontvangt een voetbalshirt van een random voetbalclub. Maar je weet niet welke.
5: Wauw, spannend.
6: Precies. En je kunt zelfs clubs en competities uitsluiten.
7: Score jouw shirt op mysteryvoetbalbox.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
12: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
13: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders laten jaarlijks naar schatting 190 tot 380 miljoen euro aan cadeaukaarten liggen. In Spanje is een 37-jarige Nederlandse cryptomiljonair omgebracht door een bende die zich richt op het bestelen van vermogende crypto-investeerders. En in São Paulo zitten meer dan 1,4 miljoen inwoners al uren zonder stroom. En dan het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt. Lokaal kan wat lichte regen vallen. De zuidoostenwind is zwak en de temperatuur stijgt geleidelijk. Tegen het middaguur is het zo'n 7 à 10 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
3: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Het aantal vrouwen in topfuncties bij beursgenoteerde bedrijven is verder gestegen. Uit de Female Board Index blijkt dat inmiddels 44% van de commissarissen vrouw is, tegen 40% een jaar eerder. Daarmee wordt het wettelijke quotum van een derde ruim overtroffen. Het onderzoek brengt jaarlijks de verhouding tussen mannen en vrouwen in de raden van bestuur en commissarissen van ruim 80 Nederlandse beursbedrijven in kaart. Voormalig Amerikaanse president Joe Biden is opnieuw geopereerd aan huidkanker. Volgens zijn woordvoerder onderging hij een operatie aan zijn voorhoofd, waarbij huid wordt verwijderd tot er geen kankercellen meer zijn. Biden had eerder tijdens zijn presidentschap al behandelingen voor huidkanker, onder meer aan zijn borst. Dit voorjaar maakte zijn kantoor ook bekend dat bij hem een agressieve vorm van prostaatkanker was vastgesteld. Die was uitgezaaid naar zijn botten. En de dochter en schoonzoon van de naar Argentinië gevluchte nazi Friedrich Kadigin zijn aangeklaagd voor het verbergen van geroofde schilderijen. De zaak kwam aan het licht toen een vermist werk opdook in een woningadvertentie. Het schilderij Damesportret van Giuseppe Schilandi is inmiddels ingeleverd bij de justitie. Agenten vonden daarnaast 22 werken van Henri Matisse en nog andere niet geïdentificeerde schilderijen. Het damesportret komt tijdelijk in het Holocaustmuseum in Buenos Aires te hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel zon met hier en daar een bui, maar de meeste plaatsen houdt het toch wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuid-zuidwesten en rond het middaguur stijgt de temperatuur naar zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Mag.
1: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal vrouwen in topfuncties bij beursgenoteerde bedrijven is verder gestegen. Voormalig Amerikaanse president Joe Biden is opnieuw geopereerd aan huidkanker. En de dochter en schoonzoon van de naar Argentinië gevluchte nazi Friedrich Kadigin zijn aangeklaagd voor het verbergen van geroofde schilderijen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel zon met hier en daar een bui, maar de meeste plaatsen houdt het toch wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuid-zuidwesten. En rond het middaguur stijgt de temperatuur naar zo'n 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
8: Gezonderwinkelen.nl, de plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. De gemeenteraad van Utrecht heeft ingestemd met de komst van een permanent asielzoekerscentrum voor 385 mensen. De locatie wordt een voormalig Rabobank kantoorgebouw aan de Europalaan. Dit plan, dat de huidige noodopvang vervangt, kan rekenen op weinig bezwaar van omwonenden. De duurzame opvanglocatie moet in 2028 openen en zal zeker 15 jaar blijven. De gemeente spreekt met ondernemers over de veiligheid. Experts zien woningsplitsing als een snelle manier om de woningnood te verhelpen, vooral voor starters en senioren. Alleen nieuwbouw is onvoldoende. Politieke partijen, waaronder D66, CDA en VVD, willen splitsen makkelijker maken. Dit lijkt geen probleem te worden tijdens de kabinetsformatie. Ook optop- en deelconstructies worden nog te weinig ingezet. De transformatie van lege panden stagneert vaak door gemeentelijke medewerking. Een passagiersbus met 40 Cambodjaanse inzittenden is van een brug in een rivier gestort. 16 mensen kwamen tragisch om het leven, de andere passagiers raakten allemaal gewond. De nachtbus was onderweg van de beroemde tempelstad Siem Reap naar de hoofdstad Phnom Penh. De politie heeft laten weten dat de chauffeur mogelijk slaperig was ten tijde van de crash. De exacte oorzaak van dit ongeluk wordt nog nader onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de laatste bewolking naar het zuiden weg, waardoor het na het oplossen van eventuele mist vrijwel overal zonnig wordt. Later neemt de bewolking weer toe. Daarmee stijgt ook de kans op een winterse bui en het wordt zo'n 4 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en juristen, 20 jaar ervaring en kennis van de hele kust. Bezoek WeSellHomes.es.
5: Heren, opgelet. Bij HemdvoorHem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij HemdvoorHem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij HemdvoorHem.nl.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De gemeenteraad van Utrecht...

0: Goals Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Goals Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOALSFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Goals Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldsrepublic.com.
1: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
6: Hey, wat voor gave doos heb jij nu in je hand?
7: Dit? Een Mystery Voetbalbox.
6: Mystery wat?
7: Voetbalbox. Je bestelt hem op mysteryvoetbalbox.nl. Je ontvangt een voetbalshirt van een random voetbalclub. Maar je weet niet welke.
6: Wauw, spannend.
7: Precies. En je kunt zelfs clubs en competities uitsluiten.
8: Score jouw shirt op mysteryvoetbalbox.nl.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Twee 17-jarige jongens zijn opgepakt op verdenking van spionage. Dat meldt de Telegraaf vandaag. Eén van hen zou in Den Haag hekopdrachten hebben uitgevoerd, mogelijk in opdracht van Rusland. In augustus liep hij een route langs onder meer Europol en de Canadese ambassade, waarbij hij een wifi-sniffer gebruikte om netwerken te scannen. Het Openbaar Ministerie bevestigt de arrestaties. Eén verdachte blijft 14 dagen vast, de andere kreeg huisarrest met een enkel band. De Deense luchtvaart werd deze week ontregeld door drones boven meerdere vliegvelden. Justitieminister Hummelgaard sprak van een hybride aanval bedoeld om angst te zaaien. De Europese Commissie vermoedt Russische betrokkenheid na eerdere incidenten in Estland en Polen, al zegt Denemarken daar geen bewijs voor te hebben. Voor de defensieminister Poulsen gaat het om een professionele partij. Deskundigen verwachten dat dergelijke incidenten vaker zullen voorkomen, ook in Nederland. Nederland gaat Oekraïense wapenproducenten toestaan hun product in Nederlandse fabriekshallen te bouwen. Dat maakt de Taskforce Oekraïne van het ministerie van Defensie bekend tijdens een Europese defensiecongres in Den Haag. Met dit plan volgt Nederland het voorbeeld van Denemarken, waar begin deze maand een Oekraïens bedrijf toestemming kreeg om brandstof voor kruisraketten te produceren. Het is de eerste keer dat zulke productie buiten Oekraïne mogelijk wordt. En dan tot slot het weer. Vandaag laat het weer een mix zien van zon en hoge wolken en het blijft vrijwel overal droog. Later neemt die bewolking toe en kan in het oosten lichte regen vallen. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 16 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Gebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.
5: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op Handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
6: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

0: komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
1: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
2: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
3: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
4: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Het was Morricante.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.
2: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zeros. Dit is Radio Experience.

Wat een heerlijke zangeres. Wellicht herinner je haar nog met dat hele mooie nummer uit de film Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. If I Can Have You. Yvonne Elliman terug op de radio, jaar later.

0: Ja, nou goed, Duriel Ben natuurlijk was hun grootste. Maar daarna Get Your Love Back, onder andere. Het waren de Sweet Release terug in 1974. Zo, leuk dat je erbij bent. Zometeen van het theater. De keukengordijnen. Ook nog zoiets van Lola. Hoe zit het vandaag met de cola? Hier zijn de Kings uit de Gouden Jaren.
1: Dit is Radio Experience. Jouw keus in de ochtend.

0: trouwens echte instrumentjes, mensen. Echte instrumenten. In 1980 brachten ze de plaat opnieuw uit. The Kings en Lola.
1: Een fijne van achter de kut.
0: Welkom bij de show. Een wijs clown die zei ooit: wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. En wij zeggen gewoon: don't shoot the piano player.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Want in de grijs verleden was elke stad wel een beetje een funky town. Met een funky diksel. Hè, toch? Ja, een bar dancing of zoiets dergelijks. Lekker. Funky town hoor je terug op de radio. En het was Lips Inc. uit gouden jaren. Toch? Niet waar. Juist, goed gezegd, de knecht.
1: Wat is dit?
0: Oh, wacht even. Simply Red natuurlijk. Hè. Tuurlijk, wie is er niet groot mee geworden? Something Got Me Started uit 1991.

zo in de jaren 80 verliefd op zijn geraakt. Met dat zomerse karakter ook. Shalimar en I Can Make You Feel Good. Zo, uiteraard weer via de bekende lange hete...

0: alle bloemetjes. Ze staan lekker buiten. Ja hoor. High in the air. Als het ware. Reeds. Proof Your Love was in 1988 een hitsingle voor Taylor Dane. Wat dan voor een Tell It To My Heart. Over bloemetjes gesproken. Nou, deze heren genaamd Doe Maar. Die gaan je precies vertellen hoe of wat
1: is een lied
0: hoe je de bloemen water moet geven.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. De koning is opnieuw geïnformeerd over de politieke gesprekken rondom de verkiezingsuitslag. Hij sprak telefonisch met Kamervoorzitter Martin Bosma, die hem bijpraatte over het debat in de Tweede Kamer over het verslag van verkenner Wouter Koolmees. De Kamer besprak ook de opdracht aan informateurs Hans Weijers en Sybrand van Haarsma-Buma. Als staatshoofd wordt de koning geregeld op de hoogte gehouden van de kabinetsformatie in dit proces. CNV meldt dat 1 op de 3 cao-onderhandelaars met grote ontslagrondes te maken heeft. De vakbond waarschuwt dat duizenden banen op de tocht staan en dat de arbeidsmarkt snel verslechtert. Volgens CNV groeit het aantal werklozen sneller dan het aantal vacatures. Onderhandelaars zien dezelfde trend op de werkvloer, waardoor CNV verwacht dat de werkloosheid in de komende periode verder zal oplopen in meerdere sectoren. Op het Indonesische eiland Java heeft een aardverschuiving na hevige regen 2 dodelijke slachtoffers geëist en worden nog 21 mensen vermist. 3 dorpen in het district Cilacap zijn getroffen, waarbij huizen zijn bedolven en beschadigd. Reddingsploegen hebben 23 mensen levend gevonden. Het instabiele terrein bemoeilijkt het zoeken nu, terwijl hulpdiensten doorgaan met de operatie om de vermisten te lokaliseren in het zwaar getroffen gebied van dit deel van Java. En dan het weer tot slot. Vanochtend is het nat in de noordelijke helft van het land. In het noorden blijft de regenzone hangen, waardoor bewolking domineert en langdurige neerslag valt. De temperaturen liggen rond de 8 of 9 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
7: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
6: Kost weer een fortuin zeker?
7: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
8: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
9: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
10: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
11: MKB-ondernemer, opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.

0: my credits no good.
1: De wereld van glitter en glamour. Ja, die waren belangrijk voor de mensen van Living Color. Vandaar ook de titel van het liedje The Glamour Boys. Imagination, Music and Lights hoorde je ook nog. Goedemorgen, vrijdagochtend. We gaan van de koffie richting de lunch. En misschien draaien we zo meteen jouw meezinger wel. Het enige wat je moet doen, is die even doorgeven. Dat kan op 06-4031-26. Zometeen ga ik sowieso voor Josina draaien. Kan je me zien van Bente. Dat is de nieuwe ster aan het fundament. Ze maakt sinds een jaartje muziek ongeveer. Beste zangers, daar trad ze op. En daar bracht ze liedjes van een ander tegen horen. Dat deed ze goed. Maar eerst even Anita Meijer.

moment was dit. Kan je me zien? Hey, kijk eens goed. Zie je me of niet? Leuk liedje van een goede zangeres, hè? Ja, nieuwe generatie artiesten. Daarvoor nog een generatie van heel lang geleden. Anita Meijer hoorde je. Idaho. En dit is nog van langer geleden. De Beatles. Ja, ja.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De koning is opnieuw geïnformeerd over de politieke gesprekken rondom de verkiezingsuitslag. Hij sprak telefonisch met Kamervoorzitter Martin Bosma. CNV meldt dat 1 op de 3 cao-onderhandelaars met grote ontslagrondes te maken heeft. Op het Indonesische eiland Java heeft een aardverschuiving na hevige regen 2 dodelijke slachtoffers geëist en worden nog eens 21 mensen vermist. En dan het weer tot slot. Vanochtend is het nat in de noordelijke helft van het land. In het noorden blijft de regenzone hangen, waardoor bewolking domineert en langdurige neerslag valt. De temperaturen liggen rond de 8 of 9 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
2: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org. Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

Jennifer Brown was dit. We kennen ze ook met Tuesday Afternoon. Die maakte ze in de jaren 90. En dit is zo'n liedje wat ze ook maakte destijds. Alive, zo heet hij. En Sparen voor de Nacht. Wel een leuke titel. Misschien ook wel een hele week allemaal sparen voor de vrijdagnacht. Dat zou ook wel zo kunnen. Guus Meeuwis hoorde hier met Maxime samen. Dit is René in de morgen van de koffie richting de lunch. En over de lunch gesproken. Wat gaan we eten vandaag? Gaan we een broodje gezond maken met tosti? Gewoon een boterham met kaas? Of gaan we toch naar de frituur? Ik laat het aan jou over.

die regelmatig leuke platen maakte. Ironic onder andere was ook een heel goed nummer. Dit was Alanis Morissette en You Out and Know. Michel die heeft ons een berichtje gestuurd via de app. Zou je een liedje willen draaien van Smokey? Dat is lang geleden. Living Next Door to Alice wil ik graag horen. Sally.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. De invoering van een soepelere stikstofgrens per 1 januari is zeer onzeker. Het demissionaire kabinet kan dit alleen doorzetten als aan strikte voorwaarden wordt voldaan, en dat schiet volgens ingewijden nauwelijks op. Minister Femke Wiersma ziet de rekenkundig ondergrens als dé oplossing, waarbij uitstoot pas meetelt boven bepaalde waarden. Maar eerst moet duidelijk zijn of dit juridisch stand houdt en moeten afspraken met provincies rond vergunningen rond zijn. De FBI heeft een 30-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het plaatsen van pijpbommen bij de hoofdkwartieren van Democraten en Republikeinen in Washington op 5 januari 2021. De bommen met kruit en metaal ontploften niet, maar hadden een grote schade kunnen veroorzaken. Na 5 jaar onderzoek leidde analyse van oude aanwijzingen naar Brian J. Cole, dankzij kentekenbeelden, telefoongegevens en online aankopen die voor de FBI uiteindelijk beslissend waren. Greenpeace en Stichting Frisse Wind doen vandaag aangifte tegen Tata Steel. Volgens een verslag van de Omgevingsdienst had het bedrijf vorig jaar een hogere uitstoot van onder meer stikstofdioxide, benzeen, lood en zware metalen. Dat is strafbaar, zo vinden de organisaties. Zij verwijten Tata Steel dat de verhoogde uitstoot is verzwegen, terwijl omwonenden risico's liepen. Tata Steel zegt dat hogere waarden deels komen doordat er bij meer bronnen is gemeten. En dan het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. De meeste plaatsen houdt het wel droog. De zon verschijnt slechts lokaal, met de grootste kans hierop in het uiterste zuidwesten. Het wordt zo'n 6 tot 7 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
8: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
7: Kost weer een fortuin zeker?
8: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
9: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: Dat is een veel gebruikte zin in het Spaans voor iemand die geen geld bij zich heeft of krap bij kas zit. Riguera, no tengo dinero.
1: Ja.
0: 11 uur geweest, hè? Goedemorgen op vrijdagochtend.

Ace of Base. Dit was Don't Turn Around. Ook nog China Eastern, The Lover in Me uit de jaren 80. Goedemorgen, zometeen wat historische feitjes voor je. Wat gebeurde er op 5 december in het verleden? Dat ga ik je zeker vertellen. Maar eerst even Elbow Bones. Samen met de Racketeers. A Night in New York.

gezellig toch deze? Antoon was dit. Beetje van mij. En ook nog Elbow Bones en de Racketeers. A Night in New York. Zeg zometeen Elvin Starless, nu de Kings. Waterloo Sunset is dit.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De invoering van een soepelere stikstofgrens per 1 januari is zeer onzeker. De FBI heeft een 30-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het plaatsen van pijpbommen bij het hoofdkwartier van de Democraten en Republikeinen. Greenpeace en Stichting Frisse Win doen vandaag aangifte tegen Tata Steel. En dan het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. De meeste plaatsen houdt het wel droog. De zon verschijnt slechts lokaal, met de grootste kans hierop in het uiterste zuidwesten. Het wordt zo'n 6 tot 7 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
6: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
5: Kost weer een fortuin zeker?
6: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
7: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

Douwe Bob. Met Mo samen nog even blijven. En over Stardust hadden we ook nog een pretend. Goedemorgen. We nemen je mee richting de lunch. Heb je al enig idee wat je gaat lunchen vandaag? Nou, wij wel. Wij gaan, omdat het vrijdag is, naar de plaatselijke visboer. Lekker een visje hopen. Heerlijk is dat. Lekker.

kleur van de liefde. Nou, volgens mij is dat rauw, toch? Color of Love was dit van Snap. Lauren hoorde je ook, toch? 5 december is het vandaag. Het is de vrijdagaflevering vanavond. Lekker pakjesavond. Ja, even wat historische feitjes voor je. Over pakjesavond door Sinterklaas gesproken. 1952, eerste keer dat Sinterklaas op de Nederlandse televisie wordt ontvangen. Presentatrice is Mies Bouwman, die deze taak vervult tot 1973. De laatste aflevering van Monty Python's Flying Circus wordt uitgezonden, 1974. 5 december 1946, New York wordt verkozen tot permanente zetel van de Verenigde Naties. 2003, Coldplay-zanger Chris Martin, die trouwt met Gwyneth Paltrow. Dit waren wat historische feitjes voor je. Dit is René in de Morgen met zometeen nog. Ja, echt een goede plaat van Notorious B.I.G. uit de 90s. Maar eerst even Taco. Dit is Put It on the Ridge.

Meer geld, meer problemen. Tenminste, dat zijn de woorden van Notorious B.I.G. Liedje maakte die in de 90's, hè? More money, more problems. Poeder dan de Rage van Taco hadden we ook nog een liedje voor Jacqueline de Wit. Ze vroeg om. De reden dat ze dat liedje willen horen is gewoon omdat het heel lang geleden is dat ik hem gehoord heb. Dat is, kan dan ook een reden zijn natuurlijk. Hè? Ik wens je een fijne pakjesavond voor vanavond. We zijn er maandag staande weer. En ik hoop dat je dan leuke cadeaus hebt gehad en zo. Nou, gezellige Sinterklaasavond. En voor zometeen smakelijk eten. Tot maandag, even dan 10 uur.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Rob Jetten van D66 hoopt dat er heel snel een nieuw kabinet komt, zodat een einde komt aan het mestbeleid van demissionair landbouwminister Wiersma. Het zou schandalig zijn als haar beleid doorgaat, omdat het uiteindelijk boeren op nog grotere afstand zet en de komende jaren nog grotere maatregelen moeten worden genomen. Dat zei Jetten vlak voor de formatiegesprekken tussen D66, CDA en VVD. Bij het provinciehuis in Den Bosch staan vlak na het begin van de statenvergadering tientallen boerentrekkers. De Brabantse politiek stemt vandaag over een nieuwe stikstofaanpak. Woordvoerder Van Kijpema van Farmers Defence Force noemt de maatregelen de doodsteek voor de sector. Minister David van Weel van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen uit de alarmerende toespraak van NAVO-baas Mark Rutte over de dreiging van Rusland voor Europa. Die boodschap van hem is reëel. We moeten echt flink opbouwen, we moeten wakker worden en investeren in onze defensie. Anders lopen we inderdaad het risico dat wij het volgende doelwit zijn. De duidelijke taal van minister Van Weel vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. In het oosten kan de zon nog even te zien zijn. Bij een matige wind uit het zuiden is het zo'n 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: Race Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rob Jette van D66 hoopt dat er heel snel een nieuw kabinet komt, zodat een einde komt aan het mestbeleid van demissionair landbouwminister Wiersma. Dat zei Jette vlak voor de formatiegesprekken tussen D66, CDA en VVD. Bij het provinciehuis in Den Bosch staan vlak na het begin van de statenvergadering tientallen boerentrekkers. De Brabantse politiek stemt vandaag over een nieuwe stikstofaanpak. Minister David van Weel van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen uit de alarmerende toespraak van NAVO-baas Mark Rutte over de dreiging van Rusland voor Europa. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. In het oosten kan de zon nog even te zien zijn. Bij een matige wind uit het zuiden is het zo'n 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Na een gezellige avond drink jij Reset voor het slapengaan. Reset Afterdrink bevat vitamines, aminozuren en choline.
5: Choline ondersteunt de reinigende werking van de lever.
4: Leef goed en gezond, geniet, maar drink met mate.
6: Bestel nu met 10% korting op reset.shop met code RADIO. Reset.shop. Morgen tiptop.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care. Shop.
9: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
10: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
11: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
12: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
13: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.

0: 5 sheets of high-power bladder acid. A salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: Dit is Radio Experience. 1 uur.
2: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Conservatieve partijen in de Tweede Kamer hebben met instemming gereageerd op het arrest van de Hoge Raad over de export van onderdelen van de F-35 naar Israël. Het gerechtshof had die verboden, maar volgens de hoogste rechter is dat besluit aan het kabinet. GP-Kamerlid Diederik van Dijk noemt het oordeel van de Hoge Raad begrijpelijk. Het meisje uit Vlaardingen dat zwaar gewond raakte omdat ze op 10-jarige leeftijd mishandeld zou zijn door haar pleegouders, gaat 2 dagen per week naar een zorgboerderij. Dat zei de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Rotterdam. Er is sprake van forse neurologische schade, dat blijkt uit een medische brief. Het pleegmeisje werd in mei vorig jaar zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het Openbaar Ministerie is ze hard geslagen door haar pleegouders. Twijfelende kiezers kunnen vanaf vandaag terecht bij een nieuwe stemhulp. In de afvalwijzer, dat is een onafhankelijk project van de Stichting Cultuurbord, krijgen kiezers vragen op basis van bepaalde waarden die ze met ja of nee moeten beantwoorden. De partijen die niet passen bij de idealen van de kiezer verdwijnen uit de wijzer totdat er uiteindelijk eentje overblijft. En dan het weer. Vanmiddag is het geheel bewolkt en in de loop van de middag gaat het vanuit het westen regenen. Bij een matige zuidoostelijke wind ligt de temperatuur rond de 14 graden. Ook vanavond is het regenachtig. Vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: jij dé specialist in jouw vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jouw bedrijf voor Kan ik het ook? Te zien bij SBS6. Onze presentator komt langs, draait een dag mee en laat zien hoe bijzonder jouw onderneming echt is. Zo laat je heel Nederland zien wat jouw vak zo bijzonder maakt en waar jouw bedrijf echt voor staat. Meld je aan via kanikhetook.tv.
1: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Grebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.

0: Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Conservatieve partijen in de Tweede Kamer hebben met instemming gereageerd op het arrest van de Hoge Raad over de export van onderdelen van de F-35 naar Israël. Het meisje uit Vlaardingen dat zwaar gewond raakte omdat ze op 10-jarige leeftijd mishandeld zou zijn door haar pleegouders, gaat 2 dagen per week naar een zorgboerderij. Dat zei de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Rotterdam. Twijfelende kiezers kunnen vanaf vandaag terecht bij een nieuwe stemhulp. In de afvalwijzer, dat is een onafhankelijk project van de Stichting Cultuurbord, krijgen kiezers vragen op basis van bepaalde waarden die ze met ja of nee moeten beantwoorden. En dan het weer. Vanmiddag is het geheel bewolkt en in de loop van de middag gaat het vanuit het westen regenen. Bij een matige zuidoostelijke wind ligt de temperatuur rond de 14 graden. Ook vanavond is het regenachtig. Vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
3: Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistestenkopen.nl. Binnen 1 dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistestenkopen.nl.
4: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Heb jij een webshop? De feestdagen staan alweer voor de deur, dus zorg dat je goed bereikbaar bent. Support Squad neemt je hele klantenservice over en garandeert 0 slechte reviews. Support Squad, wij maken klanten blij, met en zonder AI. Kijk op supportsquad.nl.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: basis. Vanaf januari krijgen alle 18-jarigen in Duitsland een vragenlijst thuisgestuurd. Mannen moeten deze lijst verplicht en vrouwen mogen de vragen vrijwillig beantwoorden. Het Duitse leger telt nu zo'n 182.000 militairen. Defensieminister Pistorius heeft als doel om over enkele jaren 260.000 militairen te hebben. De wereldwijde voedselprijzen zijn in november voor de derde maand op rij gedaald. Alle belangrijke basisvoedingsmiddelen, met uitzondering van granen, lieten vorige maand een daling zien. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De daling kwam vooral door ruime voorraden. De partijleiders van D66, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA en Jaar 21 hebben vandaag met informateur Buma een overleg over het vervolg van de formatie. De partijleiders Jette en Bontebal hebben deze week een basisstuk gepubliceerd waarin de andere drie partijen een aantal aanknopingspunten zien. Buma heeft gisteren aangegeven dat er nog geen werkbare opties zijn voor een minderheids- of meerderheidskabinet. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt, maar in het zuiden kan de zon nog even schijnen. Bij een zwakke wind uit het zuiden is het zo'n 5 graden. Aan het einde van de avond kan er in het zuidwesten wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
2: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
5: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
2: Kost weer een fortuin zeker?
5: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
6: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
7: Ah, ja hoor, weer die tijd van het jaar. Voorkom startproblemen met een groene kwaliteitsaccu van Amaron. Krachtig, betrouwbaar en duurzaam. Nu verkrijgbaar bij AW Accu. Kijk en bestel op awaccu.nl.
8: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar 25 euro. Ga naar cnv.nl/invloed.

0: Audio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Bondsdag heeft met een kleine meerderheid een wet aangenomen die de dienstplicht weer invoert in Duitsland, maar dan wel op vrijwillige basis. De wereldwijde voedselprijzen zijn in november voor de derde maand op rij gedaald. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De partijleiders van D66, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA en Ja 21 hebben vandaag met informateur Buma een overleg over het vervolg van de formatie. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt, maar in het zuiden kan de zon nog even schijnen. Bij een zwakke wind uit het zuiden is het zo'n 5 graden. Aan het einde van de avond kan er in het zuidwesten wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.

0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Volgens Rob Jetten van D66 was het terugtreden van informateur Hans Weijers vanwege privé-appjes de enige logische keuze. Weijers lag al onder vuur om uitspraken die hij zou hebben gedaan over de VVD en de partijleider. Buma is door het CDA aangewezen als informateur. De burgemeester van Leeuwarden gaat de komende 3 weken met Jetten en Henry Bontebal van het CDA praten over de kabinetsformatie. Sinds de eeuwwisseling zijn er per kabinetsformatie gemiddeld 3 informateurs aangesteld. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn tot 12 uur vanmiddag 66 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben opgelopen door de aardbeving van de afgelopen nacht. Ook belden tientallen mensen met de organisatie. 12 inwoners maakten melding van een acuut onveilige situatie. De beving is de zwaarste in Groningen sinds de beving in oktober 2022 in Wirdum met een kracht van 3,1. In Den Haag en Zoetermeer zijn bij een bedrijf 1000 computerservers offline gehaald. Die werden gebruikt voor cybercrime. Dat meldt de politie, die de aanbieder omschrijft als een malafide websitebeheerder. Het hostingbedrijf is volgens de politie uitsluitend gebruikt voor criminele activiteiten. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur rond de 8 graden in het noorden tot nog 17 in het zuiden van Limburg. Vanavond blijft het in het noorden regenen. Vannacht koelt het af naar 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
9: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

Melvin Jacobs. Zaterdagavond 10 uur. Nieuw en disco mix sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens Rob Jette van D66 was het terugtreden van informateur Hans Weijers vanwege privé-appjes de enige logische keuze. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn tot 12 uur vanmiddag 66 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben opgelopen door de aardbeving van de afgelopen nacht. In Den Haag en Zoetermeer zijn bij een bedrijf duizenden computerservers offline gehaald. Die werden gebruikt voor cybercrime. Dat meldt de politie, die de aanbieder omschrijft als een malafide websitebeheerder. En dan het weer. Vanmiddag kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur rond de 8 graden in het noorden tot nog 17 in het zuiden van Limburg. Vanavond blijft het in het noorden regenen. Vannacht koelt het af naar 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Globelander.com. Een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren in eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op globelander.com.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernissen dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernissen. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

0: is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem treft een schikking met de mensen die in het verleden gedupeerd zijn door verkeerd gebruik van sperma in een vruchtbaarheidskliniek. Het ziekenhuis bevestigt de overeenkomst vandaag naar aanleiding van een bericht van het programma Pointer van KRO-NCRV. Het ziekenhuis meldt niets over de afspraken die met de gedupeerden zijn gemaakt. Ook doet Rijnstaten geen uitspraak over het aantal mensen met wie is geschikt. De deskundige groep Dierziekten, die het ministerie van Landbouw adviseert over vogelgriep, maakt zich veel zorgen over de huidige stand van de vogelgriep in Nederland. Dat zegt Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheid en de voorzitter van de deskundige groep. Stegeman waarschuwt ook dat de huidige methode om vogelgriep te bestrijden verouderd is. Boeren met en zonder tractoren zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen. Ze maken zich zorgen over een aantal plannen waarover de Brabantse politiek vandaag vergadert. De maatregelen zijn ingrijpend, stapelen zich op het boerenerf en hebben gevolgen voor de toekomst van de agrarische bedrijven. Dat meldt landbouworganisatie ZLTO. En dan het weer. Vanmiddag is het bewolkt en kan er vooral in het zuidoosten wat lichte regen vallen. Bij een zuidwestelijke wind is het zo'n 9 graden. Vanavond regent het eerst nog in het oosten. Vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Hemdforhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Potts, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdforhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdforhem.nl.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333 Travel.nl en reis de wereld rond.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail. Reclame @radioe.nl

0: dansschoenen maar uit de kast. Dit zijn de beste dance classics.
1: Hi, baby.

Fred van Laar. Van maandag tot en met vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem treft een schikking met de mensen die in het verleden gedupeerd zijn door verkeerd gebruik van sperma in een vruchtbaarheidskliniek. De deskundige groep Dierziekten, die het ministerie van Landbouw adviseert over vogelgriep, maakt zich veel zorgen over de huidige stand van de vogelgriep in Nederland. Boeren met en zonder tractoren zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen. Ze maken zich zorgen over een aantal plannen waarover de Brabantse politiek vandaag vergadert. En dan het weer. Vanmiddag is het bewolkt en kan er vooral in het zuidoosten wat lichte regen vallen. Bij een zuidwestelijke wind is het zo'n 9 graden. Vanavond regent het eerst nog in het oosten. Vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifbuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Hemp4Hemp.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Potts, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Calvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemp4Hemp.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemp4Hemp.nl.
5: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care shop.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet van Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Fred van Laar. Van maandag tot en met vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. De klachten over de kandidatenlijsten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben niets opgeleverd. Het stembiljet blijft zoals het is. De Raad van State heeft vanmiddag 4 beroepschriften afgewezen. Een 5e klacht was gisteren al van de hand gewezen. Die uitspraken zijn definitief. De Raad van State behandelt komende maandag nog 3 klachten. Op 127 plekken in Nederland moeten honderden of duizenden nieuwe woningen komen. Het kabinet heeft die regionale grootschalige woningbouwlocaties opgenomen in een plan voor de ruimtelijke indeling van Nederland in 2050. Het gaat bijvoorbeeld om Dronten-Zuid, Heerenveen-West en het stationsgebied van Heerlen. Rond de grote steden als Amsterdam en Eindhoven moeten de locaties minstens 2000 woningen opleveren tot en met 2034. De schade aan het Binnenhof na de anti-migratierellen van afgelopen zaterdag wordt geschat op 55.000 euro. Dat meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Bij het Tweede Kamergebouw zijn meerdere monumentale ramen ingegooid. De toegangspoort van de bouwplaats is zodanig beschadigd dat deze vervangen moet worden. En dan het weer. Vanavond kan er wat

0: lichte regen vallen en vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, het blijft droog en de temperatuur ligt in de middag rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
4: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
5: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
6: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.
7: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.

Maarten maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Utrecht is de politie met meerdere eenheden uitgerukt vanwege een verdachte situatie op de campus van de Universiteit Utrecht. Na een uitgebreide zoektocht is in Griekenland het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw onderaan een klif gevonden. De Britse vicepremier Angela Rayner is opgestapt omdat ze in opspraak is geraakt vanwege mogelijke belastingfraude. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het overal droog. Er staat nauwelijks wind, waardoor het flink kan afkoelen. In het oosten zakt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In het westen wordt het zo'n 11 graden. Morgen wordt het een zonnige dag met temperaturen rond de 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
6: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Het lijkt van kwaad tot erger te gaan met Prins Andrew. Nadat hij eerder zijn publieke functies verloor, is hij nu ook zijn officiële titel Prins kwijt. En gaat hij verder als Andrew Mountbatten Windsor. Volgens NOS Nieuws neemt het Britse Hof daarmee nadrukkelijk afstand van hem. Andrew ontkent nog altijd betrokkenheid bij de zaak rond Jeffrey Epstein. Maar de vraag blijft of het ergste, een strafrechtelijke vervolging, nog moet komen. Het ledenparlement van de FNV heeft het plan van de tijdelijke toezichthouders, Lodewijk Asscher en Ton Heerts, verworpen om de grootste vakbond van Nederland weer bestuurbaar te maken. De twee werden in juni aangesteld na een bestuurscrisis om de rust weer terug te brengen. Een voorstel moest zorgen voor een duidelijke taakverdeling en een nieuwe manier om een voorzitter te kiezen om het onderlinge vertrouwen te doorbreken. Dat lijkt voorlopig niet gelukt. En Geert Wilders heeft vanmiddag op platform X berichten gedeeld die de suggestie wekken van stemfraude bij de kiesraadverkiezingen. De herkomst van die berichten is onduidelijk en Wilders levert ook geen bewijs voor daadwerkelijke onregelmatigheden. Eén melding gaat over verkeerde stembiljetten, een andere over verdwenen containers met stemmen. Het regent van dit soort berichten, zegt Wilders. Maar hij geeft ook aan dat er nog geen onderzoek is gestart. Het weer dan nog? Vanavond valt in het westen plaatselijk wat lichte regen. Later op de avond zal het op de meeste plekken droog zijn en is er veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. En de temperatuur die daalt geleidelijk naar zo'n 10 graden. Ook in de nacht blijft het droog. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
8: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
14: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
11: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.
15: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
16: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

Eric Clapton, Forever Man. Ja, goede plaat, jongens. Heerlijk. Daarvoor Four Strings. Ja, ik zou er eentje aan trekken, maar... Turning Around. Dus Experience is 12 over 7 inmiddels. Het is 31-10-2025. We zitten al richting de donkere dagen. Ja, ja. De winter is volgens mij officieel begonnen. Ik ben daar niet zo heel erg van thuis, man. Ja, jongens, het is wat we met die tijd allemaal. Het gaat heel hard.

Nou, dit scheelt ons als een soort help uit de slaapkamer ongeveer deze plaat. Cadans voor die intimiteit. Ja, daarvoor trouwens Justin Brown. Somebody Else's Guy. Ja, dat is leuk. Dat was even een oude favoriet van mezelf. Mag het wel eens een keertje? Ja, mag het toch? Wordt er niet erg? Nee. Jongens, we leiden het weekend in. Het is vrijdagavond. Het is bijna 8:50. En het is tijd om een beetje te stampen op die radio. We gaan even de hele boel laten schudden met Bob Sinclair.

Ik probeer met alle, echt met alle aandacht, probeer ik die tekst omcijferen. Of wat die man allemaal uitkraamt. Summer Rings. Mr. Loverman. Ja, ik vind het het is een fijne plaat. Kun je echt met je billen schudden, weet je wel. Zometeen hoor je meer, denk ik, van als het... dat gaat over van alles, hoor. Zo in die avondketen, ja. Let maar op. Maar goed, dat hoor je straks na 8 uur. We gaan even terug in de tijd. Dit is echt... Dit is muziek, jongens. De Rolling Stones. Angel.

Anastasia, ja, dat is toch wel een leuke plaat om even terug te horen. Of? Ja, ja. Niet te geloven, 6:30 trouwens. Wat zou je doen? De live-uitvoering van Bluff? Ja, ik vind het een heerlijke meezinger, hoor.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Wat zou je doen? Ja. Wat zou je doen? Geen idee. Wat kunnen we eens doen? Maar goed, bluff was dat. Wat zou je doen? Een live uitvoering. Ik vind dat echt, die live, ik vind het fantastisch. Ik zag ze laatst trouwens, die gasten, even ergens anders live. En oeh, die zijn goed hoor. Maar goed, Jennifer Lopez, let's go.

figuur apart natuurlijk. Een hele bijzondere man is dat. Je mag hem of je vindt, nou ja, je vindt helemaal niks. Een beetje een dubbel, een dubbele mening, zeg maar. Maar dat weet hij. Ik vind hem leuk, ik vind het heerlijk. Hij heeft leuke muziek gemaakt. En het is een beetje stil voor mij, maar dat geeft niet. Robbie Williams was dat trouwens, de rock DJ. Daarvoor Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En we stormen langzaam aan. Ja, de studio begint langzaam vol te lopen hier ook. Als je hier om je heen kijkt, dan komen de zakken chips en de pinda's. En nou ja, verzint allemaal maar. Alles en nog wat wordt hier naar binnen gesleept. Dat, ja, de avondketen is weer compleet zomaar. Ik wil het niet opruimen, echt niet. Nee, we gaan het niet opruimen. Echt niet, geen zin in. Ga ik ook niet doen hoor. Want de 8 uur spring ik hier in de auto, dan ben ik er ook niet weg natuurlijk. Dat begrijp je. Zo gaat dat. Hé, laat hem aanstaan. Dit is Experience. We hebben nog een lange avond te gaan. Het is zo meteen de avondketen.

Simply Red, jongens. Nou, fake. Nou, absoluut geen fake, hè? Ik heb de beste man één keer live mogen aanschouwen. En zijn optreden. En het is echt waanzinnig. Als je ooit een keer de kans hebt, ga erheen. Echt mega, echt super. Maar goed, James Blood hoor je Stay the Night. Nou, ik was niet van plan de nacht te blijven. Zometeen stap ik in de auto, dan ga ik lekker weg. En dan laat je achter met de avondkate. Ze staan al te springen hier, dus even rustig, jongens. Zometeen. Ze zijn echt helemaal wild, joh. Maar goed, de pinda's vliegen onder de tent heen hier. Dat maakt het maar niet uit. Hey, jongens, bedankt voor het luisteren. Dames natuurlijk ook. Ik zeg tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Dennis wiebelen, lekker wiebelen. Nou, ik hoop dat je een beetje gewiebeld hebt. Dus. Ik laat je achter met Mr. Mister, The Broken Wings. Wat mij betreft, goed weekend.

0: is Radio Experience.
1: 8 uur. Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt consumenten om de afslankthee Trax-Tea niet te gebruiken. In het product zijn de verboden stoffen sibutramine en tildenafil aangetroffen. Die stoffen staan niet op de ingrediëntenlijst en kunnen ernstige gezondheidsrisico's veroorzaken, zoals hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, misselijkheid en braken. De toezichthouder vraagt consumenten producten van dit merk niet te drinken en meldingen te doen als zij deze nog op de markt aantreffen. Erfgoedorganisaties hebben een rechtszaak aangespannen om de bouw van een geplande balzaal bij het Witte Huis te stoppen. De plannen zouden zonder verplichte architecturale beoordelingen en zonder goedkeuring van het congres zijn gestart, wat in strijd is met federale wetgeving die cultureel erfgoed moet beschermen. De erfgoedbeschermers willen dat de rechter de bouw stillegt, totdat de vereiste procedures zijn doorlopen. En in Moskou zijn meerdere topfiguren van het internationaal strafhof bij verstek veroordeeld tot lange celstraffen. De hoofdaanklager en magistraten van het internationale hof zouden sinds maart 2022 illegale procedures hebben aangespannen tegen Russische burgers. Daarbij zouden volgens de rechtbank in Moskou onwettige arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd. 8 rechters van het ICC kregen in Moskou gevangenisstraffen variërend van 3 tot 15 jaar. Het strafhof heeft nog niet gereageerd. Het weer dan nog? Vanavond blijft het droog. Later, aan het einde van de avond, kan er af en toe wat lichte regen vallen. Landinwaarts is er dan ook kans op mist. Er waait een zwakke wind uit zuidelijke richtingen en de minima voor de avond blijven steken op 7 graden landinwaarts tot 9 aan de kust.
0: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij hemdvoorhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemdvoorhem.nl.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Stress en mentale klachten zijn een groeiend probleem. Inmiddels komt 1 op de 4 verzuimdagen door mentale klachten. Bij Kopwaarts zetten we mensen weer in hun kracht. Onze ervaringsdeskundige coaches en psychologen begeleiden bij herstel, reïntegratie en voorkomen uitval door middel van coaching en vitaliteitsprogramma's. Kopwaarts.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glas. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kappers kwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt consumenten om de afslankthee Trax Tea niet te gebruiken. De toezichthouder vraagt consumenten producten van dit merk niet te drinken en meldingen te doen als zij deze nog op de markt aantreffen. Een Amerikaanse erfgoedorganisatie heeft een rechtszaak aangespannen om de bouw van de geplande balzaal bij het Witte Huis te stoppen. De erfgoedbeschermers willen dat de rechter de bouw stillegt, totdat de vereiste procedures zijn doorlopen. En in Moskou zijn meerdere topfiguren van het internationaal strafhof bij verstek veroordeeld tot lange celstraffen. Het strafhof heeft nog niet gereageerd. Het weer dan nog? Vanavond blijft het droog. Later, aan het einde van de avond, kan er af en toe wat lichte regen vallen. Want inwaarts is er dan ook kans op mist. Er waait een zwakke wind uit zuidelijke richtingen en de minima voor de avond blijven steken op 7 graden landinwaarts tot 9 aan de kust. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
2: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Stress en mentale klachten zijn een groeiend probleem. Inmiddels komt 1 op de 4 verzuimdagen door mentale klachten. Bij Kopwaarts zetten we mensen weer in hun kracht. Onze ervaringsdeskundige coaches en psychologen begeleiden bij herstel, reïntegratie en voorkomen uitval door middel van coaching en vitaliteitsprogramma's. Kopwaarts.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glas. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kappers kwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Op de klimaattop hebben Nederland en Brazilië vandaag met elkaar een nieuwe intentieverklaring ondertekend om nauwer samen te werken aan de energietransitie. De landen richten zich op waterstof, biobrandstoffen, CO2-afvang en windenergie op zee. De afspraken zijn nog niet juridisch bindend, maar beide ministeries zetten een gezamenlijke werkgroep op die dit moet uitwerken met bedrijven en onderzoeksinstellingen. Doel is om samen sneller grotere klimaatprojecten van de grond te krijgen. De Verenigde Staten heeft een nieuwe versie van een resolutie bij de Verenigde Naties ingediend die Arabische landen moet geruststellen over de stabilisatiemacht in de Gazastrook. De tekst zou onder meer een pad naar Palestijnse zelfbeschikking in de weg leggen, iets wat Israël met zorg bekijkt. De Russische Federatie is het niet eens met het voorstel en zal met een eigen ontwerpresolutie komen. En bij de meest recente aanval op Kiev zijn tenminste 8 doden gevallen. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. In totaal zouden 430 drones en 18 raketten op Kiev zijn afgevuurd, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Ook de stad Odessa, de regio Donetsk en de voorstedelijke gebieden van Kiev liepen schade op. De aanvallen voeden de vrees dat de komende weken opnieuw zwaardere luchtaanvallen volgen. Het weer dan nog. Vanavond vallen in het midden en zuiden nog enkele buien, terwijl het noorden de hele avond met regen te maken heeft. Aan de oostkust waait een matige tot vrij krachtige oostenwind, landinwaarts is die nauwelijks voelbaar. En de temperatuur loopt uiteen van zo'n 7 graden in het noorden tot 13 in het zuiden en Zeeland. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum. Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
4: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
5: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
6: Ontdek het grootste assortiment fotolijsten van Nederland. Aluminium, kunststof en houten fotolijsten, digitale fotolijsten en nog veel meer. De keuze is reuze. Waarom wachten? Bekijk onze bestsellers en profiteer van goede prijzen en uitstekende kwaliteit. Ga nu snel naar fotolijstenwinkel.nl. Wil jij online echt impact maken met jouw bedrijf? Bij Eagle Marketing laten we jouw bedrijf vliegen. Met slimme Google Ads, krachtige Meta Ads en sterke SEO zorgen we voor online zichtbaarheid. Bezoek eaglemarketing.nl en ontdek jouw groeikansen. Begin vandaag en maak impact met Eagle Marketing.
7: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: De lekkerste muziekmix. Experience. Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland en Brazilië trekken vandaag nauwer samen op in de energietransitie. Nieuwe afspraken moeten vooral waterstof, biobrandstoffen en windenergie vooruit helpen. De Verenigde Staten probeert Arabische zorgen over de Gaza weg te nemen met de nieuwe VN-resolutie. Maar Rusland verzet zich en legt het proces vrijwel stil. En bij de meest recente aanval op Kiev zijn tenminste 8 doden gevallen. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Het weer dan nog? Vanavond vallen in het midden en zuiden nog enkele buien, terwijl het noorden de hele avond met regen te maken heeft. Aan de oostkust waait een matige tot vrij krachtige oostenwind, landinwaarts is die nauwelijks voelbaar. En de temperatuur loopt uiteen van zo'n 7 graden in het noorden tot 13 in het zuiden en Zeeland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
3: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
4: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
5: Ontdek het grootste assortiment fotolijsten van Nederland. Aluminium, kunststof en houten fotolijsten, digitale fotolijsten en nog veel meer. De keuze is reuze. Waarom wachten? Bekijk onze bestsellers en profiteer van goede prijzen en uitstekende kwaliteit. Ga nu snel naar fotolijstenwinkel.nl. Wil jij online echt impact maken met jouw bedrijf? Bij Eagle Marketing laten we jouw bedrijf vliegen. Met slimme Google Ads, krachtige Meta-ads en sterke SEO zorgen we voor online zichtbaarheid. Bezoek eaglemarketing.nl en ontdek jouw groeikansen. Begin vandaag en maak impact met Eagle Marketing.
6: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Europese landen hebben fel gekant gereageerd op de door Estland gemelde schending van het luchtruim door 3 Russische gevechtsvliegtuigen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken noemde het onacceptabel en de Britse minister van Defensie noemde het zelfs de laatste gevaarlijke actie van Rusland. Het Franse ministerie van Defensie sprak van een flagrante schending van het internationaal recht. Estland heeft om een speciaal NAVO-overleg gevraagd over de kwestie. Bij een explosie en brand eind van de middag in een flat aan de Hengelolaan in Den Haag is 1 persoon om het leven gekomen. 12 mensen raakten gewond, van wie er 3 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De ontploffing lijkt veroorzaakt door een gaslek en trof 6 woningen. 3 portieken zijn ontruimd en bewoners worden opgevangen in het stadsdeelkantoor. De brand is geblust en de politie onderzoekt de oorzaak. En de kiesraad heeft vandaag bepaald dat er in totaal 5 partijen niet mogen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen die op 29 oktober zullen worden gehouden. Zo zouden de partijen de verplichte waarborgsom van ruim 11.000 euro niet hebben betaald of te weinig ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd. Daarnaast zijn 28 kandidaten van de kieslijsten geschrapt omdat ze geen kopie van een geldig legitimatiebewijs hadden ingeleverd. Het weer dan nog. Vanavond blijft het droog en ook is het nagenoeg overal onbewolkt. Boven land is er weinig wind, langs de kust staat een matige wind uit het zuiden. En de temperatuur zakt vanavond naar 14 graden in het oosten tot 18 in Zeeland. Gedurende de nacht blijft het weerbeeld nagenoeg onveranderd.
0: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
6: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
7: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
8: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Europese landen hebben fel gekant gereageerd op de door Estland gemelde schending van het luchtruim door 3 Russische gevechtsvliegtuigen. Bij een explosie en brand eind van de middag in een flat aan de Hengelolaan in Den Haag is 1 persoon om het leven gekomen. 12 mensen raakten gewond, van wie er 3 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En de kiesraad heeft vandaag bepaald dat er in totaal 5 partijen niet mogen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen die op 29 oktober zullen worden gehouden. Het weer dan nog. Vanavond blijft het droog en ook is het nagenoeg overal onbewolkt. Boven land is er weinig wind, langs de kust staat een matige wind uit het zuiden. En de temperatuur zakt vanavond naar 14 graden in het oosten tot 18 in Zeeland. Gedurende de nacht blijft het weerbeeld nagenoeg onveranderd. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Een rechtbank in Utrecht heeft een 61-jarige muziekleraar uit Baren veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het draait de bak in voor ontucht met 11 minderjarige leerlingen. Het misbruik ging volgens de rechters jarenlang door. Hij liet meisjes in verkleedpakjes optreden voor zogenoemde schoolprojecten en filmde dat materiaal. Daarbij woog mee dat hij misbruik maakte van zijn positie als docent en als familievriend. De Amerikaanse overheid zegt dat het techconcern achter webwinkel Alibaba technologische steun zou bieden aan het Chinese leger. Volgens de Financial Times blijkt dat uit een memo van het Witte Huis. Moederbedrijf Alibaba Group ontkent de beschuldigingen. Het zou complete onzin zijn en bedoeld als reputatieschade. De kwestie baart in de VS zorgen over de Chinese clouddiensten en mogelijke manipulatie van Amerikaanse data. En in Zweden zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een bus in Stockholm inreed op een bushalte waar reizigers stonden te wachten. Meerdere mensen raakten gewond. De chauffeur is aangehouden. Volgens de politie wordt onderzocht of hij onwel werd of dat er sprake is van nalatigheid. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is. Het weer dan nog. Vanavond vallen in het midden en zuiden nog enkele buien, terwijl het noorden de hele avond met regen te maken heeft. Aan de oostkust waait een matige tot vrij krachtige oostenwind, landinwaarts is die nauwelijks voelbaar. En de temperatuur loopt uiteen van zo'n 7 graden in het noorden tot 13 in het zuiden en Zeeland. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
3: Hou jij van koken en lekker eten? Dan kan goede olijfolie niet ontbreken. Ga voor de beste Italiaanse olijfolie met de zekerheid van topkwaliteit naar olicious.nl. Gezond, lekker en geselecteerd door een echte olijfolie-sommelier. Italiaanse olijfolie bestel je bij olicious.nl. olicious.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
6: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
7: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ken je het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl. Noorse boxers.

0: Kiss Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 61-jarige muziekleraar uit Baren is veroordeeld tot 4 jaar cel voor ontucht met 11 leerlingen. Rechters vinden dat hij zijn positie als docent en familievriend ernstig misbruikte. De VS beschuldigt Alibaba van technologische steun aan het Chinese leger. Het bedrijf spreekt dat fel tegen en spreekt van reputatieschade. En in het Zweedse Stockholm zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een bus op een halte inreed. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer dan nog. Vanavond vallen in het midden en zuiden nog enkele buien, terwijl het noorden de hele avond met regen te maken heeft. Aan de oostkust waait een matige tot vrij krachtige oostenwind, landinwaarts is die nauwelijks voelbaar. En de temperatuur loopt uiteen van zo'n 7 graden in het noorden tot 13 in het zuiden en Zeeland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Een voormalige commandant van de Russische landmacht.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een voormalige commandant van de Russische landmacht heeft zich in een radio-interview kritisch uitgelaten over de invasie van Oekraïne. Volgens hem was Rusland niet klaar voor de oorlog. De Duitse grenspolitie zal vreemdelingen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen voortaan niet meer direct over de grens terugsturen. De wijziging volgt op internationale kritiek op eerdere praktijken. En in de gemeente van het Brabantse Nuenen zijn per ongeluk de adressen van meer dan 1000 inwoners gelekt die bezwaar hadden gemaakt tegen de bouw van een AZC. De gemeente onderzoekt nog hoe dit heeft kunnen gebeuren. Tot slot nog het weer. Vannacht valt er op meerdere plaatsen regen. Er waait een matige zuidelijke wind die langs de kust vrij krachtig is. De temperatuur daalt naar zo'n 4 graden. Ook morgenochtend blijft het bewolkt met af en toe een bui. Tegen de middag loopt de temperatuur dan op naar 7 graden in Groningen tot 11 in Zeeland. En tot zover het weer. En de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij Hemd4Hem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemd4Hem.nl.
7: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
8: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Koning Willem-Alexander brengt dit jaar op uitnodiging van Suriname een staatsbezoek, kort na de viering van 50 jaar onafhankelijkheid op 25 november. Dat meldde president Jennifer Geerling-Simons na diplomatiek overleg tijdens de VN-top. Premier Dick Schoof woont de onafhankelijkheidsviering wel bij. Dat is afgesproken tijdens zijn ontmoeting in New York met het Surinaamse staatshoofd. De Belarusische president, Lukashenko, zegt dat Vladimir Poetin een zeer goed voorstel heeft om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat vertelde hij na een gesprek van ruim 5 uur met Poetin in Moskou. Het plan zou al kort zijn besproken tijdens Poetins top met Trump in augustus in Alaska en krijgt volgens Lukashenko brede steun van de VS. Daarnaast waarschuwt hij dat Oekraïne bij afwijzing van het plan zijn hele land kan verliezen. En Artsen zonder Grenzen heeft haar hulpactiviteiten in Gazastad stilgelegd. Volgens de organisatie is de veiligheidssituatie daar snel verslechterd met aanhoudende luchtaanvallen en Israëlische tanks die genaderd zijn op minder dan 1 kilometer afstand. De organisatie roept Israël en Hamas op medische faciliteiten te beschermen en veilige doorgang voor hulpverleners en burgers te garanderen. Het weer tot slot. Vannacht valt er in het noorden en oosten plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden kan er lokaal wat mist ontstaan. Er staat weinig wind en het koelt af naar zo'n 8 graden. De morgen begint droog met hier en daar wat zon. Later op de dag loopt de temperatuur op naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
8: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Belarusische president, Lukashenko, zegt dat Vladimir Poetin een zeer goed voorstel heeft om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. ING verwacht de verkoop van zijn Russische activiteiten niet voor eind oktober te kunnen afronden. En natuur- en milieuorganisaties vinden dat het vandaag gepresenteerde plan 2050 de natuur onvoldoende beschermt. Het weer dan nog. Vanavond wisselen wolken en korte opklaringen elkaar af, met plaatselijk kans op wat lichte regen. Er staat over het algemeen weinig wind, met uitzondering van het noorden, want daar staat een matige wind die op de Wadden zelfs vrij krachtig kan worden. En de temperatuur die zakt vanavond naar een gemiddelde van 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

zegt de grootvader van Prince. En hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts